Chain die voor krok. Chain die voor krek. Chain die voor rock. Bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi da. Spiaggia.